Morgen, Ritz. Alle niet zo te bergen. Ja, nee. Die Heer is hier om voor ons. Hij draagt voor ons. Hij is daar voor ons. Hij doet alles voor ons. Ik zeg bije dankie voor jou ook, Ritz. Dat hij voor jou ook draagt die redis hier. Morgen, Samantha. Morgen, Benin. Morgen, Gia. Melvin Weinhardt. Deze groet, hoor.